kostera umwena maranda mbongo kwaliesho mashenjo umbota harakane amachina kazona paroro kukoroni pekundulire manya